0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: nice, nice.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkusitz, ich bin der Stevie.

Hey, Andre, ja, voor de wat los was. De hand of aan de beur aan de popje zetten. Dan een zwaar zijn moment, maal weer zal zetten, jong. Zet het voor mij, ja, in het beugelis, doe per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maken. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we los blijven, maar dat biedt een beetje, als ze, joh. Dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, hebben we toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, Jupp.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

de dos. Je lijf wie je klijf, dan zie je de dos. Zou je schut de knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljoot. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljoot.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, Jupp.